0: alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten, hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groente en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groente en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Radio. Op jouw donderdag.
1: Item Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast en Newtown Abbey probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast en Newtown Abbey probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Brits-Indiaanse overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij 0 op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo'n geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Volle kracht.
14: De Muziekfabriek.
15: Vrienden en vriendinnen, gegroet maar weer. En fijn dat jullie zijn ingeschakeld voor een uurtje De Muziekfabriek. De muziek die staat wederom centraal. Je hoort ze dan ook 3 aan 3. En ook onze vaste items zijn zeker weer aanwezig. Laten we snel van start gaan.
16: Rom. Doe dan. Rom van der Steen.
15: En dat doen we met Gloria Estefan van het album Miss Little Havana. En ze heeft het nog lekker in de bloed zitten hoor. Het heet gevoel. Luister naar Hotel Nationaal.
17: De Muziekfabriek.
18: It's time.

0: Frans en neem me mee. Daarvoor zat de Black Eyed Peas met Shut Up. En we begonnen met Gloria Estefan van het album Miss Little Havana Hotel Nacional. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Alle vaste ingrediënten die zijn natuurlijk in dit uur weer aanwezig, waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Die gaan we stoppen bij het jaar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Puff Daddy en Faith Evans met I'll Be Missing You. Met een verwerking van een Police sample. Het nummer stond die week voor het eerst op nummertje 1. Terwijl het al 7 weken in hitparade stond. En dan die kleine hit, die zakte naar nummertje 40 en kwam van een 36e plaats. Het is die van Tic Tac Toe, een nummer wat Duits georiënteerd is. Het heet dan ook Waarom? En we noteren voor Tic Tac Toe 10 weken hitparade. We keren terug naar 9 augustus, oftewel week 32 van het jaar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
1: Daar geniet je langer van dan je denkt.
2: Muziekfabriek.
3: Grote en kleine hit.
4: Een hit.
3: Allebei uit hetzelfde.

0: Deze is vrolijk en lekker luchtig. Strakjes gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Begin 60 jaren speelt hij mondharmonica en zingt hij met Elmo Lewis, Brian Jones, Mick Jagger in diverse Londense clubs. Maar voor het zover was gaan we terug naar de begin jaren 60.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij wordt geboren als Paul Pound op 24 februari 1942 in Portsmouth, Engeland. Op jonge leeftijd raakt hij betrokken bij bluesnummers en hoort hij muziek van Johnny Hooker, Muddy Waters. En hij zelf wilde ook dit soort muziek gaan maken. Tegen 1961-62 speelt hij onder andere in Richmond in allerlei clubs. Hij doet dat als gastzanger en mondharmonica spelen en brengt onder andere in Richmond in allerlei clubs. Hij doet dat als gastzanger en mondharmonica spelen en brengt nummers zoals Down the Road.

0: zal worden als tune voor het Engelse BBC-programma Ready Steady Go. En zo werd het geluid van Manfred Mann een enorm succes van 1964 tot 1976. De groep scoort maar liefst 19 hits, waarvan 8 stuks in 1966. Hij zelf heeft als solozanger 4 hits in de periode 1966 tot 1969. Zijn eerste solohit was een ontzettende goede stamper. Het nummer heette High Time, met een heerlijk opzwepend ritme, wat hem een Engelse top 4 hit opleverde, en die maar liefst 15 weken in de Engelse top 50 stond. Het liedje I've Been a Bad Bad Boy was zijn tweede solohit in 1967. En die gaan we voor je draaien. Zo, dat gaat goed. Luister naar Paul Jones met I've Been a Bad Bad Boy.
1: Jukebox Classic.

misschien kan je enigszins identificeren met de titel van dit liedje, I've Been a Bad, Bad Boy. Paul Jones was dat. Stond even centraal als de Jukebox Classic.

0: van Madonna. Niet vanwege haar zangkwaliteiten, want die laten nog wel eens wat te wensen over. Maar meer van haar performance, want wat zijn de concerten van haar verrukkelijk om na te kijken. Madonna met Like a Prayer. Daarvoor zat Bob Sinclair tezamen met Sugar Hill Gang en de La La Song. En we begonnen met The Dijk. Ik jou en jij mij.
1: Dit is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
0: Relaxed. Nou, dat lijkt me op zich een heel goed plan, want ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
2: Laat je eigen lekker gaan, meid.
3: De Muziekfabriek.
0: Ik zou het bijna vergeten, we ontvangen graag reacties op de Muziekfabriek, dus waar je ook zit te luisteren, laat het ons even weten via www.ronvandesteen.nl. We beginnen met Lionel Richie.

De bandnaam werd verzonnen door Mavis Smith, die destijds bij Apple Records werkte. Brown begon zijn muziekcarrière met het maken van een reggae-versie van John Lennon's Give Peace a Chance. Echter werd hem verteld dat hij voor het nummer toestemming nodig had. Tot Browns verbazing werd hij door het platenlabel benaderd. Aangezien John Lennon zijn versie goed vond, kreeg hij vervolgens een platencontract aangeboden. Vervolgens werkte de band samen met producent Mickey Most en maakten ze samen vele singles, waaronder Love is Life, Brother Louie en Emma. En geleidelijk introduceerden ze hun karakteristieke funky geluid. Het succes van de band was in de beginperiode in het Benelux matig, maar de band bleef gestaag produceren, totdat in 1975 de discoperiode aanbrak. Toen brak de band met name door in Engeland. Zo scoorden ze hits met You Sexy Thing, So You Win Again, Everyone's a Winner, No Doubt About It, Girl Crazy en It Started With a Kiss. Earl Brown begon vervolgens tevens aan een weinig succesvolle solo-carrière, met uitzondering van een klein hitje Personal Touch uit 1987. In 2003 ontving hij de Order of the British Empire. En nog altijd blijft de band niet ophouden, want ze blijven doorgaan met toeren en het geven van optredens. Wij gaan luisteren naar de hit uit 1980. Luister naar Hot Chocolate met No Doubt About It. Oude lullenplaat.

van De Muziekfabriek. Maar niet getreurd, we zijn heel snel bij je terug met wederom een nieuwe aflevering. Ik ga je nog heel veel plezier wensen met de overige programma's op dit radiostation. Maar ik heb ook nog een hele lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is die van Adele en Rumor Has It. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios vrienden.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van twee zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys. Here we go.
10: You're listening to iTunes Radio.

0: 15 april. We kunnen het toch proberen. Ja, zo is het toch, hè? Maar dan wel heel, heel, heel lang geleden. Begin jaren 70, de grote hit van The Love Affair, Everlasting Love.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve loodjes. Dag,

Tony Sherman uit 1975. En tonight, dit is de Middle of the Road. Het podium wordt inmiddels opgebouwd. Heel klein mini podium. En daarop zometeen de artiesten onder het motto en in het kader van de fijne van achter de kroeg.

0: je die girls toen ooit zien strieken, zien schichten? Weet je nog wat het was? Strieken en schichten. Poedelnaakt over de straat heen rennen. Keihard. Begin jaren 70. Nou, dat was wat, hè? Jongen.
1: Een fijne verraste de keukengordijn.
0: Zo, dus ook trots DJ Hugo van Gelderen. En samen een paar collega's, zoals ze noemden, het clubje Bliksem Beschicht. En klopte bij Peter Koelewijn aan met het volgende als resultaat.
1: Het is de middel van de roadshow.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het kon nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen vol.

was in zalen, op sportvelden en andere openbare gelegenheden trokken mensen hun kleren uit en renden even poedernaakt in de weer. Strikken werd dat genoemd en soms ook schichten. Met dank aan een aantal DJ's hoorde jij de fijne van achter de keukengordijnen. Die gouden oude DJ's, we zullen ze nooit vergeten.

Lekker lui. Op de bank. 'S middags. Op die zondag. Ach mensen, dat is zo lekker. Zondags om even helemaal niets te doen. Lekker tot rust komen. Bank hangen. Ah, onderuit. Lazy Sunday afternoon, hoorde je. Het waren de Small Faces in the Middle of the Roadshow. We kennen ook zoiets als een slobber onder de palmbomen. En de plaat, een single, echt een fonografisch werkje die door ouderwets kraakt. En we noemen Barry, Robin en Maurice Kim.

Op de radio. Wellicht een sister radio. Lekker toch? Lekker ouderwets, is gezellig. 1979, Boomtown Rats. I don't like Mondays. Wicky Nelson. Kijk nog met dit nummer. Mooi hoor.

ook via de AM. Heel goede ouderwetse middengolf, want die leeft nog steeds. Komen ze gezellig naar je toe. Oh, en via de FM-band natuurlijk. Brekkie. Is er nog iemand staan erbij? Tuurlijk, ja. Op je radio luister, rijk en blij. Even de grens over. Naar België, naar Vlaanderen. Met Wyatt.

0: zei hij tegen Katie, ik ga even solo.
1: Lekker zoen.
0: En dat deed hij in 1979 met een dikke hit. Tuurlijk, in de vaderlandse hitlijsten. Love and the Blue. Dit is de middle of the road. Jawel. En fijn dat jij ook vandaag weer een onderdeel bent van dit heerlijke radiostation. Met straks nog veel meer leuke shows. Voor iedereen, voor elk wat wils, toch? En waar het vooral om draait,

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expertcare de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

kan die plaat eigenlijk nooit helemaal goed begrepen hoor. Running in the family, wat het juist betekent. Gaan ze met z'n allen lopen of zo? Ik heb er geen idee van. In ieder geval van harte welkom deze donderdagmiddag hier in de lunchbreak. We zijn er weer met de muziek uit de goede hoek. Hè. We gaan u weer helemaal blij maken deze donderdagmiddag. En inderdaad, het zal wel zijn. Hier is Chesney House.

naar donderdagmiddag geven ze dus kijken al naar vrijdag natuurlijk, ja, naar het weekend. Ja, helemaal een valentijntje natuurlijk, hè, voordat het weekend is. Maar dat zijn ze niet groot, maar ik zou zeggen, ja, zou ik wel eens eventjes een nachtje willen uitgaan. En inderdaad wel, ziet er een leuke kerel uit. Chesney Hawks en the one and only. De man altijd in de, ja, niet in de pyjama broek natuurlijk, maar altijd in de jeansbroek.

gedaan hebben. En Luus Reef kreeg een beetje van alle soorten muziek te horen natuurlijk. Hè. En dat is ook wel een beetje de bedoeling. Je moet een beetje afwisselen, zeggen ze altijd, als gezond. Muziek uit België, wat country als het ware. En dat was natuurlijk Daan en dit allemaal met zijn Icon. Hey, als je pas afstemt, van harte welkom natuurlijk hier in de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes als het ware. Want je weet het, tussen 12 en 1, dan eet iedereen. Zelfs Gary Moore. En hier is hij met zijn Still Got the Blues for You, baby.

0: inderdaad, hè, onze onvergetelijke hitte voor vandaag natuurlijk. En dat was Elvis Presley. En dit allemaal met zijn Suspicious Mind. Ja, Elvis was in de house. Kan het helemaal niet meer stuk natuurlijk. Hè. Het begint helemaal weer opnieuw. Als je aan tafel zit smaak gegeten, zou ik zeggen, ik ben er nog bij over tot het eten van 1 uur met de nodige muzikale muziekjes om je eten te lekker te doen verteren natuurlijk. Zelfs als je naar het toilet moet, kan je ons meenemen. Ja, inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het deze van 12:30. En dan krijg je natuurlijk het heetste nieuws van toen. En daarvoor gaan we naar België, naar Milo. En als je hem kent, wel, dan heb je een nieuwtje misschien wel om verder te vertellen. Goed, tot straks.
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.

0: is iTurn Radio.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Heel een bijzondere goede donderdagmiddag. Het is tijd voor het lunchbreak, breaking news van toen. Iets over 12:30. Goedemiddag, we gaan terug naar 2008. In 2008 schrijft de roddelblogger Paris Hilton een bericht over de Leuvenaar Jonathan van den Broek. De Amerikaan is in de wolken met de versie van IO Technology van 50 Cent en Justin Timberlake. Milo heeft het origineel heel sterk verbeterd. Zijn versie is zo goed dat er een dag later de video op YouTube al 170.000 keer bekeken wordt en staat de internationale deur voor Milo open. Hier is Milo met IO Technology.
3: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor. And money, money she making, look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her? Going crazy, face it.

0: aan helemaal zijn de kindje dat in de jaren 60 had moeten verschijnen, vind ik. Hè? Free to Love. De vrije liefde tussen Duran Duran en Nile Rodgers is nog altijd steeds groot natuurlijk. Hè? Want Nile Rodgers was een van de grote producers achter Duran Duran. Goedemiddag, van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. En we zijn er natuurlijk voor jou tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes.
1: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit-up van Patrick, de onvergetelijke song, de LP of artiest van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Inderdaad, voor iemand die zo'n beetje begint te twijfelen van er zijn geen zekerheden meer, hè, maar er zijn nog zeker zekerheden in de wereld. Natuurlijk wel, hè, want de lunchbreak die is er van zondag tot en met vrijdagmiddag om 12 uur hier op jouw fantastische radiostation. Dus je moet niet gaan twijfelen, er zijn nog zekerheden en zeker op de radio hier en dat allemaal in de lunchbreak. Onze artiesten voor de week deze week. Nog steeds zat er met morgen Earth, Wind and Fire. En dit allemaal met hun fantasy. Er mag altijd een klein beetje fantasie bij komen natuurlijk. Hè. Of eventjes wat dagdromen. Dat kan allemaal hier in de lunchbreak tussen 12 en 1. Hier is Loreen.

De Belgen doen nog mee aan het Eurosongfestival, maar de Nederlanders die hebben niet meegedaan. Die zijn een klein beetje slimmer, denk ik. Ja, inderdaad wel. Dat was er eentje uit het Eurosongfestival. Dat was Loreen natuurlijk. En dit dan uit haar Euphorbia. Ja, inderdaad wel. Het is een kamerplant, als ik me niet vergis, in Euphorbia. Ja, moet je maar eens opzoeken. Hier is uit België. Hier is Camille. En dit allemaal met haar Rihanna.

0: De stem is wel, dan moet ik zeggen, gaat ze wel heel erg hoog natuurlijk. En Camille en dit al met haar Rihanna.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, tot morgen. Morgen is het weer vrijdag. Morgen de nationale vrijdagmiddag gebeurtenis natuurlijk. Hè, want ja, het wordt weekend hè, vanaf morgen. Goed, morgen om 12 uur afspraak hier op jouw fantastische radiostation. Hier is Becky en Aranga.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipsky in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiaanse opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiaanse bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

En voilà, zo zijn we donderdag. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwart in de Middag. Hier bij iTunes. Donderdag 11 juni. One more time. En The Highlands. I'm a Scatman. Daar begon het mee vandaag. Een uurtje hits en classics. En vooral de jaren 90 ook. En wel, kent u deze nog? Scatman John.

0: dankzij zijn succes werd hij een held voor de stottergemeenschap. Hij richtte de Scatman Foundation op om fondsen te werven en steun te bieden aan mensen die stotteren. Op zijn hoogtepunt van zijn succes werd er helaas longkanker vastgesteld. John Larkin overleed op 3 december 1999. Hij werd pas 57. Blijf gerust hangen. Ik wil niet dat je weggaat. Zometeen bij ons Cluzo.
1: Yo. Every day, iTurn Radio is highly recommended.

De weersvooruitzichten voor dit weekend. Dacht ik bij mezelf. Laat ons een zomernummer bovenhalen. Is meteen gebeurd. Deze Wes. En het wonder Alani. Het wonder mooie. Tijd voor een klassieker. Uit de jaren 70. 1970. Van Eric Clapton.

0: maken we plaats voor een beetje rock en roll. Nirvana 1992. Come as you are. Onderweg Aqua. Marco Borsato. We hebben ook nog een parelplaat vandaag. En zometeen bij ons La Bouche.
1: You know what? I feel so good when I'm with you.
2: Me too.
1: There's something I've been wanting to tell you for such a long time.

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

december vorig jaar Marco volledig vrijgesproken heeft in de zedenzaak. En omdat het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep is gegaan, is deze juridische strijd definitief voorbij. Heeft wat tegenslagen meegemaakt, de Marco. Nog in eind mei raakte zijn ex-vrouw Leontien Ruiters en dochter Jara Borsato betrokken bij een ernstig verkeersongeval op Ibiza. Bleek dan ook nog de chauffeur onder invloed te zijn. Maar de klopjacht is begonnen. En dat is de waarheid. Aquanog en Casanova.

van deze week, Styx. En Fooling Yourself. Ik wist ook niet dat we deze week de week van de gezonde jeugd waren. Over Fooling Yourself gesproken. Ik heb weinig jeugd gezien met de banaan deze week. In dit uur nog gaan we klassieker met de jaren 60. We hebben ook nog een gitje uit Duitsland. En we gaan ook naar Vlaanderen. Deze van Peter van Laat. Mama's jasje. Kent u hem? Als de dag van toen.

van Matthias Rein. Uit Duitsland. Tijd voor een klassieker. Komt uit 1966. Oorspronkelijk een Italiaans nummer. Loce non vivo. Senza te. Ik die niet zonder jou kan leven. Maar nu komt deze van Dusty Springfield.

have to say you love me. Van Dusty Springfield. Ze hoorden het tijdens een live optreden in San Remo, 1965. Hoewel ze de tekst niet begreep, raakte de melodie haar zo diep dat ze in tranen uitbarstte en besloot een Engelstalige versie van te maken. Dat is meteen ook de voorlaatste voor vandaag. Straks na 2 uur, de connectie. Ik heb er nog eentje. Bijna 2. Komt van, jawel, Deep Purple. De jongste Diablo. Nog even doorbijten. Morgen zijn we vrijdag.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Avipsky in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Hey, van harte welkom. Dit is het Radio en Online programma Woordenvol met...
14: De radio.

0: zo klinken en dan somber heten. Op zich raar. Homewrecker hoorde je. En we starten deze connectie vandaag met Will and the People en Lion in the Morning Sun.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Het radio en online programma wat je hier en nu kunt luisteren, maar ook op mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter en we verwennen je met muziekitems en wetenswaardigheden. Want wist je dat Will and the People in 2010 zijn opgericht? De leden ontmoeten elkaar toen ze een concert bezochten op het Glastonbury Festival in Engeland. En ze inspireerden zichzelf door de Beatles, The Doors, Supertramp, Bob Marley, The Police, John Lennon en Jerry Lee Lewis. In 2012 kwam hun eerste album. En wist je dat het nummer wat we voor je draaiden niet liggen in de zon betekent, maar de leeuw in de zon. Het is inderdaad The Lion. En wat hebben we nog meer voor je? Het komende uur hebben wij muziek die je kan verstaan. Wel twee keer. We hebben een classic voor je. Ook wel twee keer. En op de helft van het programma weer twee keer. Gaan we dubbel op met twee nummers met dezelfde titel. En aan het eind van het programma weer twee keer. Gaan we oud en nieuw met je vieren met een cover en een origineel. Reden genoeg om hier bij ons te blijven. Bij de connectie.
2: Welkom. De connectie.

of de band nog bestaat. Of dat dat helaas niet meer zo is. Nou, kan je geruststellen, want de Blow Monkeys is een Britse new wave band. En als dat er staat, dan bestaan ze nog. Ze werden in 1981 opgericht. En de eerste single, leuk om te weten, heette Live Today, Love Tomorrow. Die verscheen in 1982, maar die kennen we allemaal niet. Dus leuk om even op te zoeken. Misschien, daarna had de band diverse hits. Met nummers als Dig In Your Scene, wat we net voor je draaiden. En It Doesn't Have To Be This Way. Ze brachten 4 albums uit tussen 1986 en 1990. En na een lange onderbreking zijn ze weer bij elkaar sinds 2007. En sindsdien brachten ze 5 albums uit.

Het is van een Netflix documentaire. We draaien Light Up. En geniet van alle muziek die ik voor je draai. En we hopen dat jij dat ook doet. Genieten van de muziek in de connectie. Maar van de connectie kan ik vaak nog net iets meer genieten. Omdat het artiesten zijn die nog steeds live optreden of muziek maken. Maar die dat al langer dan 25 jaar doen. We kennen ze dus allemaal. Voor Kylie draaiden we Magnetic van De Bausa. Ook heerlijke muziek. Maar dan uit 2026. En deze Kylie Minogue, ja, die loopt al wat jaartjes mee. Je kan niet spreken van een comeback steeds, want ze is eigenlijk nooit weg geweest. En ik stond laatst in een platenzaak. Het was een platengedeelte in een boekenzaak. En er stonden twee meiden van een jaar of 22. En die wisten wel Kylie Minogue. Die zochten een plaat, een echte vinyl. En, maar ze zochten een speciaal nummer. En daar kwamen ze maar niet op. En ik stond er ook ruim 30 jaar, 35 jaar ouder. En ik dacht ineens, ja, die hebben het over Can't Get You Out Of My Head. En ik zei dat. En ja, dat was een hele leuke connectie op dat moment. Want als het over muziek gaat, dan heb je snel een connectie. En in een platenzaak heb je altijd gelijk

0: Ja, deze dames hadden een vooruitziende blik, zo mag je dat wel zeggen. 40 jaar later is het eigenlijk nog steeds aan de hand als waar ze hier over zingen, maar dat straks. Je hoorde Harry Styles en Sister Sledge en heb je de overeenkomst in de Double Trouble kunnen ontdekken. Het was niet heel moeilijk, de titel was American Girls. Harry Styles die in 2026 Amsterdam en Nederland onveilig maakte met 10 concerten op een rij. En Sister Sledge, ja, die maakte dit nummer niet voor niks. Trouwens nog een connectie met een andere artiest. Want de vrouw van Narada Michael Walden heeft meegeschreven aan het nummer wat uitgebracht werd. In 1981 als single een hele grote dikke hit werd. Het is een patriotische hymne aan het feminisme. En het recht van de Amerikaanse vrouwen om dezelfde professionele en maatschappelijke erkenning te krijgen als mannen. En het lied werd door de toen net verkozen conservatieve regering van Ronald Reagan beschouwd als een patriotisch en propagandistisch stuk. En wordt vaak gebruikt als soundtrack voor feministische parades voor de rechten van zwarte vrouwen en vrouwen in het algemeen. Nou, iedereen heeft hier hetzelfde recht. En dat is het recht op onze muziek. Blijf bij
1: de
0: ons.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

is een van de eerste house nummers aller tijden en uitgebracht in 1987. We draaiden Joe Smooth en Promised Land, toen al een DJ die muziek maakte en plaat is bekroond. Het is een van de grootste dance hits aller tijden. Je hebt Someday, je hebt Strings of Love, je hebt Chime, je hebt Keep On Moving, maar deze wordt door allerlei DJ's en prominente muziekbladen gekozen tot een van de meest invloedrijke nummers, omdat later de house helemaal zou ontploffen. Was dit een van de eerste nummers, Het Beloofde Land, The Promised Land van Joe Smooth. Het is ook een optimistisch nummer, je wordt er vrolijk van. En ooit ben ik er jaren naar op zoek geweest. Ik had het eens ergens gehoord. Toen kon je nog niet shazammen zoals nu, van welk nummer zou dit nou zijn? Je moest gewoon afgaan op de kennis van anderen als je zelf niet wist welk nummer het was. Dus al mijn collega DJ's all over the place heb ik gevraagd waar ik ook kwam van. Het nummer dat gaat zo en zo, ik moest dan ook nog een beetje zingen. En opeens was er iemand die het wist. Maar goed, toen moest je nog aan die plaat komen, want het was al een tijdje geleden een hit geweest. En het was niet zo dat je zomaar uit archieven platen kon kopen. Dus dat was het in tweedehands zaken op zoek naar Joe Smooth en Promised Land. Het heeft een tijdje geduurd, jaren om precies te zijn, maar het is gelukt. Ik heb hem op single en uiteraard kan ik nu lekker digitaal draaien. En komt hij regelmatig terug in de connectie.

plaatje. Het is altijd weer een feestje. En deze, die ken je, Just the Two of Us. We draaiden Grover Washington Jr. en Bill Withers. En daar volgde je Blue Azure met Just the Two of Us in de nieuwe uitvoering. En daarna hoorde je de oude uitvoering en de weetjes in de popmuziek. De wetenswaardigheden die je hoort hier in de connectie, die blijven interessant. Want heb je ooit gedacht dat Grover Washington zong? Dat deed hij dus niet, want hij was de saxofonist van het nummer. En Bill Withers, die zong het, die ken je nog van Lovely Day, het nummer. Dateert uit 1980, zo lang geleden alweer. En ben je ook zo dol op nummers waar zon in de titel voorkomt, of sun? Nou, dan zit je goed bij deze klassieker van Armin van Buuren.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. Dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Van harte welkom bij dit radio- en online-programma Boordevol met...
3: De Ruiter van Veen.

0: deze connectie bent. Kraken en smaak. DJ's zijn het met allerlei gastartiesten. Wij draaiden voor jou Nothing Is Forever. En daarvoor hoorde je Hide You van Koshi.
1: Dit is de connectie.
0: Welkom. Want ontzettend leuk dat je naar ons luistert. Naar de connectie tussen muziekgeneraties. Een uur boordevol items, muziek en wetenswaardigheden. Want soms nemen wij even een kijkje achter de muziek. En verrassen je met muziek. En laten je soms muziek ontdekken. Want waarom nou altijd luisteren naar dat wat we altijd al jaren gehoord hebben? Er wordt zoveel nieuws gemaakt. En geloof me, dat is ook goed. En zeker als je het een paar keer gehoord hebt, dan ben je eraan. En dat kan je dus hier ook in de connectie tussen muziekgeneraties. Behalve dat doen we ook nog twee keer muziek die je kan verstaan. We hebben twee hele mooie classics voor je. Op de helft van het programma gaan wij dubbelop met Dracula. En wat dat is, blijf luisteren. En aan het eind van het programma zo'n beetje vieren we altijd even dat kleine feestje. Oud en nieuw, elk uur in de connectie.
1: Welkom. De connectie.

een van de classics vandaag in de connectie is van de Stranglers, wat vroeger gewoon een keiharde punkband was. Maar opeens kwamen er gangbare new wave nummers en zelfs een beetje een ballad. Golden Brown, wij draaiden Skin Deep voor jou. En dit is Son Monnier.

0: De hits springen van plezier uit je radio. Dit is De Connectie. Tijdloos, eindeloos. De Connectie.
1: De Connectie Collectie.
2: Connectie Collectie.
1: Collectie.
3: Thanks for coming.

soms op social media laat zien is van een bedenkelijk niveau. Maar deze muziek mag het toch best zijn in deze tijd. In 2026 toen ze het uitbracht, Madonna. Vandaar in de Connectie collectie. We draaiden I Feel So Free. En dat is toch fijn als je een dikke zestiger bent, zoals zij. Ze gaat nog steeds mee en dat doet ze al meer dan 40 jaar. Want in de jaren 80 was ze ook al bekend. Haar eerste grote hit was begin jaren 80. Like a Virgin.

0: zo is Dracula na al die jaren nog steeds een inspiratiebron voor muziek. We draaiden Tame Impala, Jenny and Boys Noize. En daar direct achteraan Soul Dracula van Hot Blood. Kon je nog herinneren, dat is nou echt een nummer wat we, nou ik wou bijna zeggen, 100 jaar niet meer gehoord hebben. Maar doordat er een nieuw nummer werd uitgebracht onder de titel Dracula, moest ik denken aan dit nummer wat uitkwam in 1975. Want zo lang is het geleden. En het komt uit de Duitse hoek, want het is een voormalige Duitse studioband die vooral bekend werd met dit nummer. De man achter de groep was de bekende muziekarrangeur Steven Klinkhamer. Hij was van 72 tot half jaren 80 arrangeur in samenwerking met Frank Varian. En die kennen we dan weer van Boney M en Gilla en Eruption. En werkte diverse studiomuzikanten natuurlijk aan mee. Ook Donna Summer heeft ooit in Duitsland materiaal geproduceerd. In het nummer zelf was een lachende graaf Dracula te horen op de Soul Tour. Begeleid door een stel achtergrondzangeres. En de naam van de band verwijst naar het bloeddorstige karakter van Dracula. Het was dan ook een one day fly. Het staat op de LP Dracula & Co. Waar meer van dergelijke disco horror nummers op stonden. Zoals Baby Frankenstein en Blackmail.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

Jacqueline hier. Dit keer met een superbekend nummer. Het is wel wat ouder, alleen het ontstaan is zo interessant. Het waren 5 broers, waarvan er eentje wereldberoemd is geworden. De 5 broers hadden een hele strenge vader, met tot gevolg dat ze eigenlijk gedrild werden om hun zangkunsten ten gehore te brengen. Ondanks die strenge vader hebben ze prachtige muziek gemaakt. Heel indrukwekkend en vooral dan van het jongste zoontje. De Jackson 5, ABC. Go.

0: toeval dat Jacqueline kiest voor de Jacksons en de ABC uit vervlogen tijden. Terwijl ik onlangs de film heb gezien van Michael Jackson. En dat is toch wel indrukwekkend om het verhaal van artiesten te zien. Eerder hadden we natuurlijk Elton John, Freddie Mercury, ook Tina Turner heeft een film en een musical die ik ook gezien heb. Je bent daar toch in geïnteresseerd. En om dan de muziek weer terug te horen, het is fantastisch. Ik heb daar twee Spotify-lijsten van gemaakt. Eén met alle bekende hits van Michael Jackson en het zijn er wat. Maar ook ben ik altijd op zoek naar onbekende muziek van Michael Jackson. Want dan is het net alsof je nieuwe muziek hoort van Michael Jackson, omdat je het nog nooit of niet vaak gehoord hebt. Zo is Enjoy Yourself van de Jacksons bijvoorbeeld een nummer wat je echt eens even moet terugluisteren.
1: De connectie, het oud en nieuw radio.

0: grootste disco-hits aller tijden. In oud en nieuw, altijd een feestje aan het eind van elk uur. Connectie.
1: De connectie. Music
0: history. En zijn er dan nog dingen die we niet weten over het nummer? Jazeker. Het is een single uit 1976 en dat stond op hun gelijknamige album. Dus Disco Inferno, maar toen het uitgebracht werd, werd het helemaal niet zo'n grote hit. Nee, dat werd pas in 1977. Toen werd het wereldwijd een grote hit. Toen het werd uitgebracht op 12 inch op de soundtrack van de film Saturday Night Fever met John Travolta. De film die zat voor Grease. Ja, het nummer is een heel groot succes voor het componistenduo. En zij vonden inspiratie in de film The Towering Inferno, waarin onder meer een discotheek opgaat in vlammen. En toen het nummer gemaakt werd, toen waren ze vergeten het Dolby ruisonderdrukking knopje in te drukken. En daardoor kreeg je een ander geluid dan dat je destijds normaal had in de audio. En de mix heeft daardoor een grotere dynamiek gekregen dan gebruikelijk in die tijd. En daardoor lijkt het of het nummer echt

ontzettend leuk dat je er weer bij was. De connectie tussen muziekgeneraties, woordenvol met muzikale avonturen, wetenswaardige feiten en items. En aan het eind van elke connectie gaan wij muziek live beleven, want dan beleef je het meer.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op 23 euro per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op 666 euro per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
0: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290 voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn sociaal media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharg zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letsert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. Op meerdere etages van het Pentagon was een slechte luchtkwaliteit gemeten. Totdat vaststond waardoor die werd veroorzaakt, waren deze afgesloten als een voorzorgsmaatregel volgens het standaard veiligheidsprotocol. Volgens CNN werden er hulpteams ingezet en droegen de hulpverleners gasmaskers en beschermende kleding. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear. iTunes Radio.
4: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Vertel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
7: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform. Op deze donderdag van 11 juni 2026 bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. De naam is Bart van der Heuvel. Aflevering 449. Nog een jaartje, we zijn 10 jaar bezig met dit programma. En je weet het, Bart's Guitar Platform wordt gepresenteerd door mij, waar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. En het aankomende uurtje. Ik ga weer lekker op zoek naar de heerlijkste gitaarmuziek. En die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. Live muziek. Het staat alweer klaar. At the bottom of the hour. The Black Crowes. En je weet het, we sluiten dit gitaarfeest met een heerlijk surfnummer af voor je. Maar de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester met de naam James Marshall Hendricks. En je weet het, we zijn bezig met heerlijke outtakes van het album Access Bold as Love. Verschillende studio takes die de eindmix niet mochten halen. En wij draaien ze lekker voor je. Vanavond staat er hier zo eentje voor je. Een instrumentale versie van Castles Made of Sand. Take nummer 16. Welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.
8: 16 without bass.

Je hoorde het teken nummer 16. En nee, meneer Noel Redding was niet in de studio aanwezig. Dus het was alleen Hendrix op de gitaar en Mitch Mitchell op de drums. En Hendrix spelen ritmegitaar en tegelijkertijd de solo overheen. Een van de zeldzame gitaristen die dat ook daadwerkelijk kon. Blijven we lekker in de jaren 60? Doen we. We stappen als eerste de rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van Deep Purple. Je hoort zo het nummer The Painter. Het nummer staat op het derde studioalbum met de titel Deep Purple. Het album kwam juni 1969 uit en is opgenomen in Delane Lea Recording Studios in Londen, Engeland. En het nummer The Painter is geschreven door Ritchie Blackmore, Rod Evans, John Lord, Nick Simper en Ian Paice. En nee, kwam niet uit op single. Maakt dit dus een album track.

0: I sing.
1: 14 minuten over de klok van 7 op deze donderdagavond van 11 juni 2026. En we waren beland in de muziekstroming punk. Je hoorde Circle Jerks met het nummer Stars and Stripes. Staat op hun tweede studioalbum Wild in the Streets. En dat komt 2 maart 1982 uit. Van de punk, je weet het, stappen we lekker de Motown sound binnen. Deze week heb ik de muziek van de OJ's. Het nummer Love Train. En de OJ's, dit waren in de jaren 70 Eddie LeVert, Walter Williams en William Powell. Ze begonnen trouwens in 1958. En ja, in wel iets wat andere samenstelling, maar ze zijn nog steeds bij elkaar. En ja, het is soulmuziek, maar hoort eigenlijk helemaal niet in dit Motown-item thuis. Het kwam namelijk uit op Philadelphia Sound. En dat is het label van Kenneth Gamble en Leon Huff. Maar, there is always a but. Voordat deze twee heren Philadelphia Sound hadden opgericht, werkten beide heren bij, precies, Motown Records.
2: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.
1: Maakt niet uit hoe moeilijk Luc het maakt, we komen altijd bij Motown terecht.

In de muziekstroming, uit de muziekstroming moet ik zeggen, Psychedelic Sound, hoorde je die Electric Brooms met het nummer Are You Loving Me More But Enjoying It Less. En na de uitzending kun je vragen stellen, dan ga ik daarop in. Maar nu ga ik even door met het programma. Kwam uit op single Aan de B-kant in 1967 en die Electric Brooms. Een psychedelische rock, garage rock, acid rock, electronic rock band uit San Fernando Valley in Los Angeles. In het mooie Californië in de Verenigde Staten van Amerika. Begonnen trouwens in 1965, stopte ermee in 1970, maar zijn sinds 1999 weer bij elkaar. Tijd voor de muziekstroming reggae? Gaan we doen. Deze week hoor je muziek van Freddie McKay met het nummer Picture on the Wall. Het komt van het album met dezelfde titel en het is tevens ook het openingsnummer van het album. En Freddie McKay, hij begon eigenlijk als producer van onder andere Prince Buster.

0: uit de muziekstroming disco hoorde je Tina Charles met het nummer You Set My Heart on Fire. Kwam in 1975 uit op single. En Tina Charles, geboren als Tina Hoskins, 10 maart 1954 in Whitechapel, Londen, Engeland. Al bezig in de muziek sinds 1969, was eigenlijk alleen maar in eerste instantie achtergrondzangeres. En ze was te horen bij Elton John en Steve Harley. Maar toen kwam haar kans, want de zangeres van 5000 Volt, die kon het nummer I'm on Fire niet inzingen. Ze was ziek en dat was haar doorbraak. Dadelijk nog 3 muziekstromingen te gaan en je weet het, als afsluiter hebben we een heerlijk surfnummer voor je klaarstaan. Maar het is 1 minuut voor alle wacht, dus ik zeg...
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Precies, tijd om 2 live nummers te draaien bij Bart's Guitar Platform. Deze week hebben we de band The Black Crowes op bezoek. Album heeft de titel The Black Crowes Present Shake Your Money Maker Live. En kwam uit 17 maart 2023. Opgenomen trouwens tijdens de 30th Anniversary Tour. We gaan gelijk naar de muziek. Je hoort eerst She Talks to Angels. En daarna rock and roll. Hier zijn The Black Crowes live.

Ja, het had een microfoon voor het publiek wat we al wat verder open kunnen zetten. Ja, inderdaad, die schuif. Maakt niet uit. The Black Crowes hoorde je live op je radio. Rock and Roll en daarvoor She Talks to Angels. Uit 2023. Tijd voor de muziekstroming country. Je hoort zo de muziek van Jane Shepherd. Je hoort het nummer Big Midnight Special. Je kent het natuurlijk ook als Midnight Special. Het nummer staat op het studioalbum van Jane met de titel Got You On My Mind. Trouwens, de eerste opname, de eerste versie daarvan, van het nummer, heeft de titel Pistol Pete Midnight Special. En is van Dave Pistol Pete Cottrell. En dan hebben we het over het jaar 1926. Maar Jane Shepherd, haar versie, komt uit 1961.

0: hoorde uit de Soulhoek Ike en Tina Turner met het nummer Nothing You Can Do To Change My Way. Het is geschreven door Ike Turner.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, er staat weer een heerlijk bluesnummer voor je klaar vanavond. Titel is You're Gonna Need My Help Someday. En het is van Black Ace. Geboren als Babe Cairo Lemon Turner, 21 december 1905. Overleden 7 november 1972 op 66-jarige leeftijd. Maakte zijn muziek in de jaren 20... Tot aan de mid jaren 40 en van 1960 tot en met 1962 in opleving, zullen we maar zeggen. En deed dat in de stroming Texas Blues en Country Blues. Zanger, maar ook gitarist. Black Ace, You're Gonna Need My Help Someday. En daarvoor gaan we terug naar 1937.

0: 1972 met Buddy Joe. Reden waarom ik het draaide. Nou, ik had al tijd over. Maar ook passeerde mij op zijn fiets vanmiddag tijdens mijn werk die bassist van de Golden Earring. Ja, meneer Rinus Gerritsen. Artiesten hier in Den Haag. Je komt ze gewoon nog in het wild tegen. Echt. Hè, buurvrouw?
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Inderdaad. Ja, ik zat al bijna aan het einde van mijn dienst, dus ik mocht naar huis. Joepie. Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze Bart's Guitar Platform. Van deze week Luc Jansen en ik zeggen tegen jou dankjewel voor het luisteren. Ik heb nog één nummer voor je in de player staan. Het is een surfnummer, deze week van de Gladiators. En hij draagt de titel Istanbul. Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar. Hey, graag weer tot de volgende week voor gewoon weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Tot dan zeg ik tegen jou, joep doei!
2: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal dat vanavond van start gaat op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens die minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. En het 5-sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open. Het volgens kennis beste restaurant van de wereld kwam eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. Deze keer terug in het restaurant, maar niet in de keuken, waar hij medewerkers vernederd en geslagen zou hebben. Er is nu vanaf augustus een nieuwe chef-kok verantwoordelijk voor het Michelin-restaurant, waar een maaltijd zo'n 1000 euro kost. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
3: Now.
2: Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
4: Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.

Jullie horen het. Alleen maar heerlijke disco-krakers van toen. Trouwens, hoor je natuurlijk ook nog Peter Slaghuis. En we gaan naar Studio 54.

favorietje van Marianne onder andere. Jawel, zeker. Ja, kan ik wel eigenlijk wel begrijpen natuurlijk. Want deze man, deze Duitse producer, die maakt aanstekelijke muziek. Dit is Sambal. Ja, heet Batjak. Mag allemaal. In samenwerking met Aeroplane. Uit het jaar 2021.

nou heerlijk op je terrassa zit met een lekkere kop koffie. Of op Baconia, uitkijkend naar die mooie hortensia. Of je zit gewoon eigenlijk in Karma. Ja, jawel, met een heerlijk potje rijsttafeltje of zo. Met een lekker potje sambal erbij. Alles is mogelijk hier zo. Deze heerlijke donderdagavond in het programma Tussen Toen en Nu. Iedere donderdagavond zijn we er weer. Gelukkig wel weer, hè. De lekkerste hits komen weer voorbij hier zo. Op jouw iTunes Radio. Dan ga je zeker een feestje bouwen. Zometeen gaan we weer lekker verder met onder andere Karel Doerkles. Komt ook nog lang. Peter Slagheid uiteraard.

0: 50.
1: Tussen toen en nu, jouw donderdagavond, luiden we swingend in met vette dance tracks, openers, mini-mixen en nog veel meer. Dat allemaal van 8 tot 10 bij jou. iTunes Radio. iTunes Radio.

Love is Holiday, de debuutzinger van Saints van het album The Glow of Love. Samen met de titeltrack Plus Searching waren ze eerst succesvol in de dancehitlijsten in het jaar 1980. Searching en natuurlijk The Glow of Love waren ingezonden door niemand anders dan Luther van Drott. Alles werd allemaal in samenstelling en gemixt in New York en niet te vergeten in Bologna in Italië. Een vakantie voor geliefden. Je weet maar nooit wat voor jou in het voorschiet ligt de komende zomer in het jaar 2025. We gaan naar Carl Douglas. Had een grote hit in de jaren 70 hier in Nederland.

0: kent je nog wel, de twee mannen en die mooie Surinaamse vrouw. Of wat is een Amerikaanse vrouw eigenlijk? Ja, tuurlijk. Waarom zeg ik dat? Weet ik niet eigenlijk. Can't take my eyes off you.
1: Dit is

0: krakketje in het programma tussen toen en nu. Kom mevrouw Zimmerloon, de lady of the soul of the disco, wat ik je beter kan zeggen. This time I know it. Met een mooie remake uit het jaar 2022. Dit wordt het tijd voor deze plaat, Hot Chocolate. Wij vergeten hem zeker niet, Errol Brown.
1: Hey, hallo, hoe gaat het? Voel je goed?
2: Goed.
1: Goed. Met de beste muziek.
2: De beste muziek.
1: En luister naar Tussen Toen en Nu met Peter van den Berg.
0: Een wereldhit in de jaren 80 natuurlijk. Met You Sexy Thing. Hoeveel verschillende uitvoeringen daarvan zijn gemaakt. Ze zijn niet meer te tellen, joh.

0: tijden herleven zit. Ga terug naar de Old Night van Studio 54. Van jaren geleden. Wat gebeurde daar allemaal? Welke mooie muziek kwam er toen allemaal uit? Dit ga je allemaal horen hier op iTunes Radio. In het programma tussen toen en nu.
1: Hier zijn we. Met een portie lekkere hits. Lekkere hits. Het wordt weer genieten. Want dit is een nieuw uur. Met alleen maar positieve klanken. Welkom. Dit is iTunes Radio. Met Peter van den Berg.

deze heerlijke 12 juli van het jaar 2025. Zo meteen tussen 10 en 8. Ricky Thompson, de herhaling van zijn soul show. Ik zeg alvast een heel fijn weekend. En mij hoor je zondagmiddag weer tussen 3 en 5.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. De politie heeft bij controles al verschillende verboden wapens en munitie aangetroffen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Dat melden Amerikaanse media op basis van het Iraanse persbureau Fars. Het sociale mediaplatform X en de internetdienst Starlink van Musk worden door het Amerikaanse en Israëlische leger gebruikt in de oorlog. En dat is voldoende rechtvaardiging om de regionale locaties van deze diensten eventueel aan te vallen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

0: nacht. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.